0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 3 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 4 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 5 uur.

0: muziek die jouw zomer compleet maakt.
1: Join the summer.
0: Nu bij Club FM. Club FM.
1: Join the summer.
2: Dit is Club FM.
3: Club FM.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 6 uur.

0: De allergrootste artiesten hoor je hier. Hi with the Sugar Babes. We draaien ze allemaal.
1: Hi, this is Bryan Adams.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486-675-260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
4: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Saus Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijder blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwen hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf. Join the club.

0: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
6: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, handjes, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.de.
7: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
8: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Stefies Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Stefie stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Stefies Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven

0: aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House, gold en silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.
3: Goedemorgen.
4: Club FM.

0: Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Ceva Logistics, dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer Bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwden hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
1: Join the club. Enjoy this trip.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepairShop, dat is snel gefixt.
0: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

was Everything But The Girl met Missing op deze zaterdagvoormiddag 9 uur gepasseerd. Dat wil ook zeggen dat het tijd is voor de weekendtips met mij, Bert van de Vijver. Dat doen we met Kahoma en Lampada. Goedemorgen!

Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Het Oekraïense ensemble Dvina uit Lviv treedt vrijdag 14 augustus op in de Sint-Macariuskerk in Laarne. Met koorzang en badoura-klanken brengt de groep een avond vol hoop en solidariteit. De muzikanten brengen een mix van koorzang met muziek en bandoura, een traditioneel Oekraïens snaarinstrument. En met het optreden willen de organisatoren niet alleen een muzikale avond bieden, maar ook steun inzamelen voor humanitaire projecten in Oekraïne. De opbrengst van de vrije bijdrage gaat integraal naar hulp voor oorlogsslachtoffers en jongeren in Oekraïne. Dankzij steun van de gemeente kan het benefietconcert voor de derde keer plaatsvinden in Laarne. Het concert start dus vrijdag 14 augustus om 19:30 in de avond in de Sint-Macariuskerk aan de Dorpstraat en dat dus in Laarne. De toegang is gratis en inschrijven is niet nodig.

0: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer. En ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
1: Join the club.

0: Vanaf dinsdag 7 juli strijken de parkiesconcerten opnieuw neer in het Romein de Fietspark en dat in Sint-Niklaas. Zeven dinsdagavonden op rij tot en met 18 augustus staan er gratis live optredens op het programma. De parkies zijn dit jaar aan hun 35e editie toe. In Sint-Niklaas blijft de formule krachtig in al zijn eenvoud, dat kondigt organisator Kurt Frederiks aan. Gratis toegang, een idyllische locatie voor garantie op een memorabele avond. Meer informatie kan je verkrijgen via www.parkies.be. Join
1: the summer. De muziek die jouw zomer compleet maakt. Nu bij Club FM.
2: Join the summer.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estée Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staal. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Goedemorgen.
6: Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is

Dat was How Much Is The Fish van Scooter. Het is ondertussen 10 uur gepasseerd, maar we gaan gewoon door. Goedemorgen als je hier bent bijgekomen. We gaan verder dan met Eurythmics en Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bikeparts. Bikeparts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bikeparts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
7: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

In het Industriemuseum in Gent kan je naar de opvallende expo Powder to the People. Over de zogenaamde poeierkus, verslavende pijnstillers die tot de jaren 80 massaal werden gebruikt in Vlaanderen. De tentoonstelling brengt het verhaal van de bekende poeders zoals Dr. Man, het Witte Kruis en Perdolan, die jarenlang vrij verkrijgbaar waren bij apothekers en kruidenieren. Bezoekers zien oude poederdoosjes, affiches, emailleborden, een pillenmachine en een nierdialyse toestel. Want veel gebruikers hielden ernstige nierschade over na jaarlang gebruik. Meer dan 100 persoonlijke getuigenissen tonen de menselijke tol. Van textielarbeiders die tijdens hun shift samen een poedertje namen, tot een familie die een doosje mee in een doodskist liet liggen. Powder to the People loopt nog tot 13 september 2026 in het Industriemuseum in Gent en trekt daarna naar Sint-Niklaas en Antwerpen.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Het OCMW van Gent stelde vorig jaar in 249 dossiers fraude vast. En dat zijn 33 dossiers meer dan een jaar eerder. De cijfers blijken uit een antwoord van de stad Gent op de vraag van een gemeenteraadslid. De waterspeelzone in het Wonderwoud in Oostakker en Locristi is afgesloten nadat er blauwalgen zijn vastgesteld. Die bacteriën kunnen ernstige irritaties veroorzaken. Intussen zijn ook op verschillende andere plaatsen in onder meer Gent blauwalgen aangetroffen. De kans dat Nederland vlak over de grens bij Assenede twee nieuwe kerncentrales bouwt, is een stuk groter geworden. De Nederlandse gemeente Borssele is als mogelijke locatie afgevallen, waardoor alleen Terneuzen en de Eemshaven nog in aanmerking komen. Als de centrales in Terneuzen worden gebouwd, liggen ze vlak bij de Belgische grens. Zondag vertrekt een 42-jarige fietser uit Maldegem naar het Spaanse Burgos. Hij legt een tocht van 1500 kilometer af om er op 12 augustus de totale zonsverduistering bij te wonen. Met de fietstocht zamelt hij ook geld in voor onderzoek naar hersenziekten. Rotary Club Aalter organiseert op zondag 27 september de tweede editie van de Fun Industry Run. Na meer dan 2000 deelnemers bij de eerste editie in 2024 mikt de organisatie dit jaar op 3000 deelnemers. Het parcours werd volledig vernieuwd en loopt langs een achttal nieuwe bedrijven.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

Gezinsbond van Dendermonde organiseert deze zomer een wandelzoektocht die zal lopen tot midden september. Gezinsbond Dendermonde geeft iedereen de kans om op ontdekking te gaan in de Rosbeiaarstad. Er is een wandelzoektocht uitgestippeld en speciaal voor kinderen is er ook een fotozoektocht opgezet. Deelnemen kan tot 15 september. Wie wil meedoen betaalt 12 euro, maar leden van de Gezinsbond krijgen 5 euro korting. Zoektochtformulieren zijn te verkrijgen in Café Steka aan de Grote Markt in Hartje Dendermonde. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 4 oktober in zaal Maria Kring. Elke tiende deelnemer krijgt bovendien een cadeaubon van 20 euro. Alle dus deze zomer naar Dendermonde.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
5: Driba met een Y.
4: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
6: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
7: Club FM, join the summer.

0: je boosje, lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

was To Fabiola met Lift You Up. Ja, ja, het is ondertussen 11 uur gepasseerd. Ik ben nog een uurtje van de partij, niet getreurd. Daarna zijn er de collega's. We gaan verder dat met Joe Jackson en Real Men. Straks ook nog John Newman en Mary Go. En daarna nog David Guetta en Skylar Grey met Shut Me Down.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie.

informatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbles.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Zeilen organiseert op zondag 30 augustus 2026 opnieuw de jaarlijkse vrije tijdsmarkt. Op de vrije tijd zitten tussen GC De Wiek en Sporthal De Klodde kunnen inwoners kennis maken met het brede aanbod van lokale verenigingen en vrije tijdsaanbieders. Tijdens de namiddag stellen cultuur, jeugd en sportverenigingen hun werking voor via demonstraties, initiaties en informatiestandjes. Ook het lokaal bestuur en verschillende privéaanbieders zijn aanwezig. Daarnaast wordt er een randanimatie voorzien voor bezoekers. De vrije tijdsmarkt is gratis toegankelijk voor iedereen die wil en inwoners helpen om nieuwe hobby's, sporten of activiteiten in Zeelen te ontdekken. Praktisch zondag 30 augustus 2026 van 2 in de namiddag tot 5 in de avond op de vrije tijd ziet het tussen GC De Wiek en Sporthal De Klodde Dendermondebaan 8 en 10 in Zeelen.

In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat meldt het nieuwsblad. Het is niet duidelijk hoe de man is om het leven gekomen. Een wetsdokter en gerechtelijk lab waren gisteravond ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dat doen ze niet zomaar. Nee, de aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is dat Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengestormd. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat dus vanaf nu alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië ook controleren als tegenmaatregel. Ja, echt vlotjes gaat het allemaal daar niet mee verlopen. In het pretpark Walibi Holland in het Nederlandse dorp Biddinghuizen is een bezoeker een deel van zijn vinger kwijtgeraakt. Dat gebeurde toen de man zijn handen tijdens een rit in een waterattractie buiten het bootje hield. De attractie was na het incident een tijd lang dicht. De man is niet in levensgevaar. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten stond Brugge al op voorsprong. De weersverwachting: veel zon bij maxima tot 28 graden. Voor zondag nog warmer, lokaal 31 graden. En ook begin volgende week blijft het warm, zeg maar tropisch warm, met veel zon. En mogelijk zijn we op weg naar alweer een nieuwe hittegolf. Join the club.

Ere Kasteelcite in Berlare verwelkomt het grote publiek tijdens de Open Monumentendag. Op zondag 13 september staat het evenement in het teken van het thema In Goede Handen. De gemeente Berlare heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een zorgvuldige restauratie van de historische kasteelcite. Het thema In Goede Handen sluit aan bij deze inspanning waarbij respect voor het erfgoed centraal stond. Bezoekers krijgen de kans om het resultaat van de restauratiewerkzaamheden te bekijken en te ontdekken hoe het verleden en de toekomst samenkomen op deze unieke locatie. Deelname aan de Open Monumentendag op de kasteelcite is gratis, maar inschrijven is wel verplicht en dat kan via de website www.beleefberlare.be/openmonumentendag.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: UB40 en Chrissy Hynn met I Got You Babe. Ja, ja, dat was het ook weer voor mij voor deze zaterdag. Ik wens jullie nog een fijne zaterdagnamiddag en uiteraard een leuke avond. En alvast een goede zondag.
1: Join the summer. Join the summer. Dit is Club FM. Club FM.
2: He said, tell me a story.

0: Een heel goede middag op deze zaterdag 8 augustus. Welkom hier bij Club FM. En zo begint hier de middag met pure Vlaamse zonneschijn van Willy Sommers. Maar we blijven nog niet liggen aan het zwembad. Nee, we gaan deze middag naar heel wat landen op zoek naar leuke platen. En laten we beginnen op deze zaterdagmiddag met een plaat uit Italië. Een dame die een ruwe stem heeft en vooral een prachtige powerplaat uit de jaren 80. Deze Giannini Nannini met haar Imagi. En goedemiddag.
1: 1988.

0: de dame zingt gewoon over mannen. En ja, volgens haar zijn mannen mysterieus, charmant en soms een beetje onhandig. Kortom, precies zoals wanneer ze proberen een IKEA-kast in elkaar te zetten zonder handleiding. Maar goed, zij zingt tenminste met passie over de mannen. Hey vrienden, zeer goedemiddag. Dit is Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio.
1: Van classics die je kent. Tot de hits die je ontdekt. Club FM, no bullshit, just hits.

je na dit nummer nog stil zit, dan weet ik het echt niet meer hoor. Maar dan is er toch iets mis met jou. We houden de energie nog even vast, want van moderne dansvloer gekte gaan we recht naar de 80's. Samen met twee jongens die al veel langer wisten hoe rebels moest klinken. Ik heb het uiteraard over Wham. Even terug naar het najaar van 1983 met een grote hit. Dit is Bad.

Wham met Bad Boys. En ja hoor, de jongens waren bad, maar niet gevaarlijk uiteraard. George Michael zong alsof ze echte gangsters waren. Maar eerder, het zijn de enige bad boys die je zonder problemen kon voorstellen aan je ouders uiteraard. Hè? Club FM op deze zaterdagmiddag. En nu laten we even de dames aan het woord. Onder andere met deze Sia. Party.

0: Goos. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk, Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
4: Driba met een Y.
3: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters, met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.

In 1983 maakten we meteen ook kennis met deze, ja, mogen we wel zeggen, goed gezette dame Define en Shoot Your Shot. Ja, Club FM, Doos-Vlaamse Regioradio, wij zijn erbij tot aan de Super 50 aan Jasper. Je komt er straks aan om 2 uur met 50 platen mooi op een rij. Maar daar zijn we nog niet aan toe, want zo dadelijk hebben we voor jou nog het wereldnieuws hier bij Club FM. En laten we nu eerst even een verhaal op u afsturen die meteen ook 2 kanten heeft. Ik heb het over deze Phil Collins en Both Sides of the Story. Fine.

0: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat meldt het nieuwsblad. Het is niet duidelijk hoe de man is om het leven gekomen. Een wetsdokter en gerechtelijk lab waren gisteravond ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dat doen ze niet zomaar. Nee, de aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is dat Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengestormd. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat dus vanaf nu alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië ook controleren als tegenmaatregel. Ja, echt vlotjes gaat het allemaal daar niet mee verlopen. In het pretpark Walibi Holland in het Nederlandse dorp Biddinghuizen is een bezoeker een deel van zijn vinger kwijtgeraakt. Dat gebeurde toen de man zijn handen tijdens een rit in een waterattractie buiten het bootje hield. De attractie was na het incident een tijd lang dicht. De man is niet in levensgevaar. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten stond Brugge al op voorsprong. De weersverwachting veel zon bij maxima tot 28 graden. Voor zondag nog warmer, lokaal 31 graden. En ook begin volgende week blijft het warm, zeg maar tropisch warm, met veel zon. En mogelijk zijn we op weg naar alweer een nieuwe hittegolf.
1: Join the club.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you.

Zij noemt zichzelf Soulmijn, maar eerlijk, als hij vandaag zou proberen mee te doen met Camille, zou hij waarschijnlijk 3 keer zeggen, oh my god. 1 keer om de danspasjes te leren, 1 keer om de glitter en 1 keer omdat hij zijn bril vergeten is. Met andere woorden, zo dadelijk krijg je Vlaamse hyperventilatie van deze Camille. Die komt er zo dadelijk aan met, oh my god.

0: wereldheden bent en je doet mee op de beat, dan zul je vlug gedaan hebben, met andere woorden. Hè. We leerden even in het Duits stellen samen met deze Modo uit 1994 met Ein, zwei, Polizei.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets witte-paard.be.
6: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
7: iRepairShop.be. Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
8: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
9: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Gold. Gold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
5: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
10: Join the summer.
11: Join the summer.
10: Dit is Club FM.
11: Club FM.

UB40 zingt zo lief over kersen dat je bijna zou denken dat ze een fruitkraam gaan openen. Maar goed, genoeg vitamine. We trekken naar een plek waar kersen smelten nog voor je ze kan opeten. Van reggae romantiek naar een band die heel het continent bezingt alsof ze er elke dag op safari gaan. Toto, met andere woorden. En straks na 1 uur mag je onder andere muziek verwachten van The Backstreet Boys, Aerosmith. En ik heb voor jou ook nog onder andere muziek van Inner City. Dat en veel meer straks hier bij Club FM op deze zaterdagmiddag. En zit je aan tafel? Alvast smakelijk eten.

Goedemiddag, net de 1 uur geworden met Pitbull. En die zegt meteen ook dat DJ's ons weer verliefd laten worden. Maar eerlijk, als je Pitbull hoort, word je vooral verliefd op je eigen dansmove. En voor wie denkt dat het al groot is genoeg is, wacht maar. Nu komen 5 jongens die in de 90's al wisten hoe je een dansvloer liet ontploffen. Zelfs al droegen ze broeken, als je die vandaag nog zou aandoen, zou je meteen ook weggestuurd worden naar een museum. You're the

0: Robin zingt zo lief over de Soul Sister dat je spontaan een smoothie zou bestellen met extra zonneschijn. Maar hou je vast, want nu komt iemand die iets minder zen reageert. Van romantische vibes gaan we naar een man die zijn frustraties zo hard uitschreef dat zelfs je radio even wil zeggen: hè? Alles oké, Silo?
1: Silo!

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
4: De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
6: Ah, heerlijk thuiskomen aan drukke

0: Dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

zomer van 1993 vonden we deze plaat terug in onze hitparade. Train die zingt zo lief dat je spontaan een kaartje zou sturen naar je ex met daarop alles oké. Maar nu gaan we naar Italië met deze Tony Esposito. Meteen ook een groot hit uit de jaren 80. Hè. Hij zingt het zo mooi, hè, Papa Chico. En geloof me, die heeft meer ritme in één drum dan in mijn hele lichaam. Papa Chico.

0: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer. En ook begin volgende week houdt het na zomerweer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.
1: Join the club.

Captain Jack roept harder dan een turnleraar op een sportdag. Left, right, left. En jij denkt, rustig man, ik probeer gewoon nog even een koffie te drinken op deze zaterdagmiddag. Maar goed, we marcheren vrolijk verder hier bij Club FM. Recht naar een band die geen bevelen geeft, maar gewoon zegt wat iedereen eigenlijk wil horen op deze zaterdagmiddag. Let's dance. Even terug naar de jaren 70 met The Cats hier bij Club FM.

0: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
1: Kibabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels, eerst kebab, dan kibabbels.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Joop Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

goed zo zet men je altijd even recht in de stoel. En dat is muziek die binnenkomt alsof Bono persoonlijk vraagt of je wel wakker bent. Maar goed, we zijn er helemaal door op deze zaterdagmiddag. Zo dadelijk is er hier Jasper uiteraard met de Super 50. En van wereldproblemen gaan we nu naar een heel ander probleem. Want de Pet Shop Boys hebben geen tijd voor politiek. Die willen gewoon weten wie de huur gaat betalen. Zo, maak er nog een prettige zaterdag van. Blijf luisteren naar Club FM. Dit is nog Pet Shop Boys met Rent. You dress me up.

0: young.
1: De zonnigste muziek hoor je hier. Summer.
2: Het is 2:00.
3: Ik zag deze week al op mijn TikTok-feed de eerste filmpjes voorbij komen met Back to School. Maar kijk, daar denken we nog belangen niet aan. We denken aan de nummer 1 die we vlak voor 5 gaat horen. Want je bent weer aan begonnen aan Goed Nieuws Super 50. We beginnen doen met Milky en Malgrab.

gelooft of niet, de zomer is nog volop bezig, maar toch verschijnt er al hier en daar op TikTok, op Instagram, op Facebook berichtjes met de allereerste back-to-school acties. En ik ben daar gewoon mentaal compleet nog niet klaar voor. Maar kijk, ik denk dat ik belangrijk ook niet de enige ben. We gaan hier nog volop van genieten van die zomer hier bij Club FM. En ook de komende 3 uur met heel veel zomerse muziek in jouw Super 50. Met ook 3 nieuwe. En de eerste nieuwe, die komt van Midnight Till Morning. Hij komt uit Nederland. En ze maken hele mooie muziek, zoals deze Easy op 49.

Drie plaats verlies voor Bruno Mars op 48 van het zijn nieuwe album The Romantic. Risk It All hoorde je. En deze heeft ook spijtig genoeg wat aantallen plaatsverlies van 43 naar 47. Bob Sanker en Kesha.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets, witte-paard.be.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
7: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

So much beauty around us. En zeker hier in ons Super 50 elke week weer opnieuw heel veel mooie muziek. En ook spijtig genoeg muziek dat daalt. Maar kijk, ondanks de andere kant zijn er ook weer songs die fors aan het stijgen zijn hier in ons Super 50. Deze daalt wel fors, spijtig genoeg, van 28 naar 43. Maar kijk, de andere kant van medaille is wel dat zomaar met een tweede song hier in jouw Super 50 komt. En je komt hem nog tegen, hoor. Het gaat wel nog heel even duren.

0: vorige week goed niet binnengekomen in onze Super 50, de Kingdom of Fear. En kijk nu met 6 plaatsen winst deze week naar nummer 41. Zometeen is tijd voor onze top 40 van deze week. Na een overzicht van de afgelopen 10 songs die je hebt gehoord.
1: De Super 50. Nummer 50. Zesenveertig.
2: You and me forever young. Just remember, we're forever young.
1: Nummer 45. Nummer 44. Nummer 43.

0: je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hentsesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
4: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokrebaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.

vorige week op 39 en nu één plaatsje hoger voor Fisher and Favor. Jouw Super 50. En ze komen terecht met de tweede nieuwe voor deze week hier in jouw lijst. En dat is nog eentje is van Marshmello. Die heeft samengewerkt met Kelsha. En ze gaan samen, denk ik, voor Another Drink. Je hoort ze gloednieuw hier op nummer 37 in jouw lijst.

Drie plaats verlies deze week voor deze Lady Gaga en Doechii en Runway. Maar het kan slechter, spijt genoeg, voor Harry Styles, want hij zakt van 25 naar 35 met deze. Oh, zo heerlijke song. Je hoort American Girls hier in jouw Super 50. Zometeen nog Meteor komt eraan op 34. Na deze American Girls. Goedemiddag.

Jordi op nummer 34 met zijn nooduitgang. Maar kijk, de nooduitgang is er voor dit uur misschien bijna. Maar we hebben natuurlijk nog twee heerlijke uren te gaan voor jouw Super 50. Voor je de nummer 1 weet van deze week. Ik heb nog eentje vlak voor 3. Hij komt van Bruno Mars, zijn hoogste notering voor I Just Might 33.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 3:00.
3: Tijd nu voor ons de hoogste nieuwe van deze week. En ik had het al een heel klein beetje verkapt. Van Sunbird deze week, My Body Isn't Ready, is zijn tweede notering in jouw Super 50. En meteen ook onze hoogste nieuwe. Op 32 staat hij deze week. Ook Unlock en Khalid komt aan op 31.

0: geloof het of niet, maar we hebben gewoon weer 10 songs gehad in jouw Super 50. Zometeen onze top 30 na een overzicht.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. 40.
2: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
1: 39.
2: Somebody else. Wake me up when you need a favor. Wake me up away from this dream.
1: Nummer 37.
3: Don't care about your truck. Yeah, boy, you're out of luck. No, she don't want a thing. She just wants another dream.
1: Nummer 36.
4: Monday to Sunday, I got to the dance floor.
1: 35.
5: No new parade.
1: Nummer 34.

0: nummer 31.
1: Verder nu richting nummer 1 doen we zometeen met One Republic na deze van Madonna. En A Love Sensation. 1 plaats vries naar 30.

En misschien ook nog een heel klein beetje jullie streams, want ze zakken 8 plaats, de mannen van One Republic. En je hoorde Need Your Love van 21 naar 29. En in plaats van op 28 vinden we deze week deze Olivia Rodrigo. Zij staat week na week nog altijd hier in jouw Super 50 te schitteren. Wel deze week met 4 plaats verlies voor Drop Dead.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
5: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
6: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
7: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
9: Goedenamiddag.
10: Club FM.
9: Nummer 27.

Zo zoet als honing, want dat is toch eigenlijk wat haar voornaam betekent in haar thuiszaal, Bulgaars. Bibi Rexha hoorde je, onze bijen deze week op 27 met A New Religion. En in plaats hoger ook zoet, Shakira, dit is Zoo.

Onlangs zag ik toch wel een vrij bijzondere TikTok passeren van iemand die beweerde dat de muziekindustrie zowat dood aan het worden is. We hebben elke tune, elk sampletje al eens gebruikt en we horen nu alles maar eens terug, opnieuw en opnieuw. En moeten ze een heel klein stukje gelijk geven dat de titels soms af en toe eens opnieuw komen en ja, af en toe ook eens misschien een sampletje, maar of de muziekindustrie nu dood is, dat durf ik alles behalve te zeggen. Dezelfde titel, dat is wel wat meer overkomelijk, bijvoorbeeld met deze. I like to make myself believe. Van Old City. Die hadden een aantal jaar geleden al een hele grote hit met deze Fireflies. En nu krijgen we ook een nieuwe hele grote hit, verwacht ik dan toch. Zeker als je de namen hoort in deze Fireflies. Martin Garrix en U2 hebben gewoon samengewerkt voor deze. Ze staan deze week op nummer 24 in jouw lijst.

0: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
4: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van kroks tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
6: Driba met een Y.
5: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
7: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
8: Join the summer.
7: Nu bij Club FM. Join the summer.
9: Club FM. Nummer 22.

0: net buiten onze top 20 voor Gordo en Rinus Zonneveld met 2 plaats verlies naar 21. Wie daar wel allemaal is in bland, hoor je zometeen na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 30.

0: de langste hitlijst van Vlaanderen.
1: Verder richting nummer 1 met zometeen. Even het tempo iets hoger leggen. Von Jacquarie en Whisper naar deze rustige beat van Sienna Sibrel en Material Lover.

ook sowieso een stijgje, de Whisper van Jill Curry. Vorige week 31. En gewoon al in onze top 10 beland deze week. En deze die blijft ons wat stabiel hangen. Rond nummer 18, Yugal en Sulto en So Jamaican.

0: De zonnigste muziek hoor je hier.
1: Het is 4 uur.
2: Wel, ik hoop dat jouw middagdutje er ondertussen op zit en je helemaal wakker bent voor het finale uur van jouw Super 5. We gaan eraan beginnen met nummer 16. Zometeen Martin Garrix nog eens op 15, samen met Ed Sheeran deze keer. Hoor je naar Afrojack, Sia en David Guetta. Dit is Awake Tonight op 16. Goedemiddag. Super.

Elk jaar heb je natuurlijk de tune die je ook meeneemt naar een heerlijke vakantie. En dit jaar gaat die prijs, denk ik, integraal gewoon naar een artiest. Ik denk dat je dat toch wel kunt zeggen van Another. De eenheid naar de andere geeft gewoon diezelfde heerlijke vibes van pure vakantie. Ja, ik hoor met deze gewoon al mee zingen of mee kwelen aan het zwembad. Another op 14 deze week. Silver Lines. MUZIEK

0: Jewels. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren, dakwerken Hofman bellen.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
5: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen.

0: Wielen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Moto's, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bikepart. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikepart.be.
1: Join the summer.
2: De muziek die jouw zomer compleet maakt.
3: Join the summer.
2: Nu bij Club FM.
4: Nummer 11.

0: blijft week na week zo wat schommelen, net buiten onze top 10. Net in onze top 10 deze week is er net buiten geworden voor Alex Warren en zijn Fever Dream, wie er wel allemaal is in beland in onze heerlijke top 10, omdat je zometeen na een overzicht...
1: De

Wel kijk, we zitten al op een heerlijk zomerseiland. Dan ga ik je er ook niet van wegnemen. Met gewoon heerlijke zomerse vibes in jouw Super 50. En geloof me, er komen nog heel veel heerlijk zomerse vibes aan. Nummer 9 hoor je Topic en Becky G. En Sorry Papi. En ondertussen hoor je nog eens another voorbij komen. Deze keer met 54 Ultra. En jouw top 10 belandt op nummer 8 deze week met Talk To You. Zometeen ook Prospa en Clooney hoor je voorbij komen. Free Your Mind ook op een top zomer. En dat allemaal richting jouw nummer 1 van deze week in jouw Super 50.

kijk, ik had dit al gewaarschuwd, hè, dat ik je niet ging wegnemen van dat heerlijke vakantieeiland waar je nu misschien een heel klein beetje zit weg te dromen. Met Prospa en Clooney en Free Your Mind op 7 deze week. En zometeen dan nog een stukje WK met Shakira. Hoor je Die Die voorbij komen op 5 na deze Jason Derulo en DJ Koya. Dit is Mitch.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
2: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
6: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.
7: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
8: Gesloten op dinsdag en woensdag.

Calvin Harris en Jazzy, hun hoogste notering deze week voor Satisfy op 4. Terug net buiten onze top 3 beland met 2 plaatsen verlies. En ze komen terecht in onze top 3. En die blijft gewoon heerlijk zomers. Met nummer 3, Yougel en Ultranate.

0: hoe zot is het dat Pibewexa gewoon op onze Tomorrowland stond? Daar heeft ze samen met David Guetta deze live gebracht voor iedereen. Sad Girls deze week op 2. En wie oh wie is dan de nummer 1 deze week in jouw Super 50? We komen het zo meteen te weten na een allerlaatste overzicht.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

En dan is nu tijd voor jouw nummer 1. En die komt net zoals vorige week en een aantal weken ook al ondertussen op 1, de Bassa en Magnetic. Zo nog een heel fijne zaterdagavond. Heel veel plezier nog met de collega's. En wij horen elkaar morgen terug tussen 2 en 5. Bedankt dat je erbij was. En ook bedankt iedereen achter de schermen om mee te werken. Salut!

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is 5 uur.

0: Jealousy was dat van Martin Solveig. Een heel goede middag. We zijn zaterdag 8 augustus in de zomer van Club FM. Tot 7 uur vanavond trakteer ik je weer op zonnige muziek van onder meer de Backstreet Boys, Lou Bega, Snap en Criss Cross Amsterdam. Welkom bij Hit Club. De formule die is elke week hetzelfde. Ik draai alleen maar dansbare hits en classics. En dat tot het tijd zijn van 7 uur. Welkom bij Hit Club.
1: Hit Club op Club FM.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit, just hits.

0: Who's That Chick? David Guetta. En David Guetta die draaide trouwens nog maar pas op de mainstage van Tomorrowland. En ik heb gezien dat zijn DJ-set nu volledig op YouTube staat. Dus je kan hem volledig herbekijken hoe dat David Guetta daar ambiance maakte op de mainstage van Tomorrowland. Zoals alleen hij dat kan, hè. Zometeen gaan we terug naar de roots met Odyssey na de dicht.
1: Zin in een vluchtje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
4: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gebouw.

onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Back to the Roots met Odyssey. Dan gaan we nog even naar Sint-Niklaas, want in het Waasland Shopping Center zijn ze sinds kort gestart met een TikTok livestream. De livestream die wordt gepresenteerd door content creator Jel Ost, die trouwens ook afkomstig is uit Sint-Niklaas. De livestream noemt Jel Live. En maandelijks ontvangt Jel een andere bekende content creator. Afgelopen woensdag was het bijvoorbeeld Steen Edlund. En dat leverde toch ruim 5300 kijkers op. Wat wordt dus al gedaan in die livestream? Wel, er worden eigenlijk voor €500 aan producten weggegeven. Er worden vragen van kijkers beantwoord enzovoort. En door die livestream, die TikTok livestream, Jel Live, daarmee probeert eigenlijk het Waasland Shopping Center een brug te slaan tussen de online shoppingwereld en de fysieke winkelervaring. En dat doen ze dus aan de hand van een livestream die ook de komende maanden nog verder gaat lopen. Jel Live, zo noemt hij. Dit is de Backstreet Boys. Yeah,

Higher van Kino. Het nieuws met Chris van Opstal komt er nog aan. Maar eerst is het tijd voor de zomerhit van 1999. Een nummer geschreven door Lou Bega. En daarin somt hij heel wat ex-vriendinnen op. Van Monica en Erika tot Rita, Tina en Sandra. Dus er komen heel wat vrouwen aan bod in deze Mambo No. 5. Luister maar.

0: Veel verkeershinder op de ring in Brussel. Dat komt door werken in Zaventem. De hinder duurt trouwens tot maandagochtend. Aan het Gardameer in Italië zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een grote natuurbrand. Verschillende vakantieparken zijn ontruimd. De brand brak gisteravond uit en is nog niet onder controle. Italië kampt trouwens al weken met een hittegolf. In alle grootsteden is code rood van kracht. En de langste rivier van het land, de Po, staat zorgwekkend laag. In Thailand loopt de dodentol na de schietpartij in een school op tot 9. Een meisje van 12 overleed aan haar verwondingen, dat melden de lokale autoriteiten. Een jongen van 14 schoot gisteren eerst zijn 2 grootouders dood. Nadien schoot hij op school 5 anderen dood. Meer dan 30 raakten gewond. Na de feiten doodde hij zichzelf. De Thaise premier kondigde nadien strengere wapenwetten aan. Vanmiddag zonnig en helder bij 29 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm 31 graden. Maandag afwisselend zon en wolken bij maxima van 29 tot 30 graden. Ook dinsdag opnieuw droog bij zo'n 28 graden.
1: Join the club.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waard, dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Mary Had a Little Boy was dat van Snap. Dit is nog tot 7 uur Hitclub op Club FM. Alleen maar dansbare hits en classics om samen de zaterdagavond in te zetten. Zometeen gaan we nog wegdromen met de Club Classic Another Chance van house producer Roger Sanchez. Maar eerst is het tijd voor nieuw materiaal. Het is te zeggen, het is eigenlijk een mashup van twee klassiekers uit Nederland. Als de Morgen is gekomen van Jan Smit en Heb je even voor mij van Frans Bauer. En die twee liedjes werden samengenomen en de productie die gebeurde dan weer door Crisscross Amsterdam, die de herkenbare melodieën dus in een nieuw jasje heeft gestopt en het resultaat noemt Zij hoort bij mij. Dit is Frans Bauer, Jan Smit en Crisscross Amsterdam samen. Friede.

0: Genieten met een grote G en wegdromen, hè, met Roger Sanchez en Another Chance. Zeker trouwens een heel mooie videoclip om ook eens te bekijken. Gaat over een vrouw die een te groot hart heeft en ze worstelt met dat grote hart. En ze hebben dat hart echt letterlijk afgebeeld. Je moet dat zeker eens bekijken, die videoclip. Dit is de zomer van Club FM met nu een uitstapje naar 1989. Dit is Queen.
1: Join the summer.
2: Join the summer.
1: Dit is Club FM. Club FM.

Play en A Sky Full of Stars. Nog tot 7 uur krijg je alleen maar dansbare hits en classics te horen hier bij Club FM in Hitclub met mij, Frederik. En het wordt niet alleen dansbaar, maar het wordt vooral ook een zonnige en zomerse playlist nog het komende uur met zometeen Bauza en Magnetic. Maar eerst gaan we nog eens deze classic bovenhalen, hè. You Can Rock It. Yeah.

0: Bike Parts. Bike Parts in Zeelen. Al sinds 1989 jouw adres voor alles op twee wielen. Motos, fietsen en scooters. Nieuw en tweedehands. Met topmerken zoals Suzuki, CF Moto, Benelli en Royal Enfield. Grote voorraad, een erkend atelier met bakken vakkennis en een testbank voor motortuning. Bike Parts. Lokerbaan 120 in Zeelen. Meer info bikeparts.be.
1: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
0: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en

0: Van 14:30 tot 18:00, op zaterdag open tot 17:00, zondag van 9:00 tot 12:00. Op maandag zijn we gesloten. Het Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
0: Ga je trouwen of heb je een bijzonder feest in het vooruitzicht? Laat je inspireren tijdens de allereerste feest- en trouwbeurs van het moment. Ontdek sfeervolle ideeën, ontmoet enthousiaste professionals en geniet van lekkere hapjes en drankjes. Je bent welkom op zondag 29 november van 9 tot 21 uur in het Jacobientje, Vijfwegenstraat 15 in De Haan. De toegang is helemaal gratis. In samenwerking met D-Visuals Fotografie, het Jacobientje en Feest- en Trouwbeurs het Moment. Het is het moment om van jouw trouw- of feestdag een onvergetelijk moment te maken.

Morgenavond kun je hem aan het werk zien op de mainstage van de Logische Feesten. Hè. Dan staat hij daar om 7 uur. Henri Pierre-Vert kreeg je te horen met The Night Belongs to Lovers. Ik zei daarnet al dat ik wat regionieuws meegebracht heb, specifiek voor Harry Potter fans. Want die kunnen namelijk binnenkort in Cinema Pathé in Sint-Niklaas terecht. Want voor de 25e verjaardag van de eerste Harry Potter film organiseren ze daar namelijk een grote Harry Potter marathon. En dat dus in Cinema Pathé in Sint-Niklaas. 24 uur lang zullen de bezoekers naar 8 Harry Potter films na elkaar kunnen kijken. En dat van zaterdag 29 op zondag 30 augustus. Dan is er dus een Harry Potter marathon in de cinema in Sint-Niklaas. Nu een samenwerking die we niet hadden zien aankomen, maar wel een heel fijn resultaat. Madonna samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love is het. Excuse me.

0: zonnig en warm, ook morgen veel zon met af en toe wat sluierwolken. Het wordt tropisch warm met maxima tot 31 graden. De dagen hierna houdt het stabiele zomerweer aan met temperaturen die net onder de 30 graden blijven.
1: Join the club.

Vandaag is het de voorlaatste dag van de Logerse feesten. Wat een topeditie is het mij toch al geweest dit jaar. En vandaag staat er als headliner de scheurende gitaren van wereldster Lenny Kravitz op het programma vanaf 22:45. Veel plezier als je vanavond naar Lenny Kravitz gaat. Hierbij alvast een opwarmertje, hè. Always on the run. En straks is het nog tijd voor onze vaste rubriek The Dance Battle. En ook die staat in het teken van de Logerse feesten.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: De New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
3: Dinsdag en woensdag.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan kebabbels.
6: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
7: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Sharp-Dressed Man was dat. Het is weer tijd voor onze vaste rubriek hier in de uitzending, namelijk de Dance Battle. We zetten twee dance hits tegenover elkaar en jij mag beslissen welk nummer ik zo meteen volledig zal draaien hier bij Club FM. Het gaat vandaag tussen twee artiesten die allebei morgenavond op de mainstage van de Logische Feesten staan, namelijk Lost Frequencies en Netsky. Het gaat langs de ene kant over Beautiful Life van Lost Frequencies samen met Sandro Cavazza. Een heel zomerse nummer, maar dat kun je ook zeggen van Netsky met Rio. Dat zijn namelijk de twee opties van vandaag van de Dance Battle.
1: Dance Battle. De strijd tussen de dance classics die barst weer los. Classic 1. Classic 1.

0: Battle. Twins Classics, één winnaar.
1: Ja, we zijn bezig aan onze dance battle. Enerzijds hebben we Lost Frequencies, die dus morgenavond om 11 uur op de mainstage staat. Lost Frequencies met A Beautiful Life. Langs de andere kant hebben we Netsky met Rio, die vervolgens ook op de Locusse Feesten zal staan om 12:15 morgenavond. Jij mag nu beslissen welk van die twee liedjes ik zo meteen volledig zal draaien door me een berichtje te sturen via de Club FM website of via de Facebookpagina. En dan maak ik straks de uitslag bekend na Kylie Minogue, In Your Eyes en deze Kungs.

altijd een succes op de dansvloer. Hè. Kylie Minogue kreeg je te horen met In Your Eyes. We hadden daarnet onze dance battle. Het ging enerzijds tussen Lost Frequencies met Beautiful Life en Rio van Netsky. Het zijn twee artiesten die morgenavond op de mainstage van de Locusse Feesten staan. En de winnaar van de dance battle is Netsky geworden met Rio.

Rio van Netsky, de winnaar van de Dance Battle. We zijn vandaag 8 augustus, er zijn heel wat bekende jaren vandaag. Acteur en presentator Jelle Kleijmans, die wordt 41 jaar. Tennisser Roger Federer wordt er 45. En wie ook 45 wordt, dat is zangeres Vanessa Amorosi. Ook de Gedjetsch, de gitarist van U2, die wordt er 65. En tot slot is ook Shawn Mendes jarig, bekende zanger, die wordt er 28. En daarom sluiten we nog af met I Know What You Did Last Summer. Maak er nog een fijne zomeravond van en graag tot volgende week.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten op Club FM.

0: het aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen, of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 8 uur.

Krijg je bezoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: De zonnigste muziek hoor je hier.
2: Het is

zoek vanavond? Zet dan Club Soirée op. Elke avond van 7 tot middernacht kan je op ons rekenen voor de juiste muziek. Rustig, stijlvol en perfect voor de juiste sfeer. Club Soirée. Elke avond van 7 tot middernacht alleen bij Club FM.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zonnigste muziek hoor je hier. Summer.
2: Het is 1 uur.
3: Quinnen, he's a real jerky.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.
2: De zonnigste muziek hoor je hier.
3: Het is 2:00.
4: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
5: Regulators!